0: nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, een van 17 en een van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

ziet die kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij daar en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: I just wanna lay next to you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you. I need you. God, I need you. I love you so much.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Zenuwachtig voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekhout met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en...

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zondag 14 juni vindt de jaarlijkse jeugdsportdag plaats op de voetbalvelden van Duinrand S. Alle kinderen van 6 tot en met 13 jaar kunnen gratis meedoen aan dit sportieve evenement. Mede dankzij de bijdrage van lokale sponsors.

0: waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
3: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
4: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Avondhoorn en Purmerend. Nu 10 minuten vertraging in 7 kilometer file. En op de

0: N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen Herugowaard en de aansluiting met de A9, 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenacht, ik ben Marcel de Groot met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het college van Alkmaar zegt dat de keuze voor een nieuwe uitbater van Stadstrand De Kade eerlijk en zorgvuldig is verlopen. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de partij Status Quo. De huidige ondernemers en enkele raadsleden hadden kritiek op het proces en noemden het onduidelijk. Het college zegt die signalen niet te herkennen en ziet geen reden voor een onderzoek of evaluatie van de gang van zaken. Een fietser is maandagmiddag aangereden door een automobilist op de Deimoslaan in Herugowaard. De bestuurder is aangehouden omdat hij vermoedelijk onder invloed was. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De fietser is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen is niets bekend. Door het ongeluk was de westtangent richting Alkmaar tijdelijk afgesloten voor verkeer. Publicatie van het voorlopige besluit voor de nieuwe hoogspanningslijn door de regio wordt uitgesteld door minister Herbert. De bovengrondse lijn wordt mogelijk langs het Alkmaardermeer en Herugowaard aangelegd. Publicatie van het voorlopige besluit stond kort voor de zomervakantie gepland, waardoor de inspraakperiode grotendeels in de vakantie valt. Het ministerie wil dat inwoners ruim de kans krijgen om zienswijzen in te dienen. Een motorrijder uit Herugowaard is weken nadat hij zich misdroeg op de A9 alsnog zijn rijbewijs kwijt. Op 18 april reed hij tijdens de ochtendspits veel te hard richting Uitgeest. Een onopvallende agent noteerde zijn kenteken en deed een getuigenoproep. Verklaringen en beelden tonen aan dat de Herugowaarder zich al vanaf de Alkmaarse ring misdroeg. Hij reed veel te hard, slalomde langs auto's, remde soms hard en maakte...

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Theater De Beun in Nijlo geeft dinsdagavond 26 mei de presentatie voor het nieuwe seizoen. Er zijn dan maar liefst 5 talentvolle artiesten, een voorproefje te zien van wat er je in het seizoen avondvullend kunt zien. De presentatie van deze feestelijke sneak preview is in handen van cabaretier Berit Compagne. En deelnemers zijn Stijn de Leeuwen, Alexander Broussard, Luc Ransijn en Fred Delfgauw.

0: En Lisette pakt uit Peter Reumer. Dag Peter.
1: Hi, dag Lisette.
0: Hoi, een nieuw jaar en nieuwe ontwikkelingen ook rondom baantje, hè?
1: Ja, ja, het blijft nooit stil.
0: Hey, er is in ieder geval een nieuw uit. De kok en de moord in donkere dagen.
1: Ja.
0: Lang mee bezig geweest?
1: Meestal doe ik zo ongeveer hetzelfde over een boek. Het gaat erom, soms heb je een gedachte die zich ontwikkelt. En soms moet je wat meer aan je idee sleuren, zal ik maar zeggen. In dit boek wordt Sinterklaas vermoord.
0: Ja.
1: Dat was voor mij wel een bron van inspiratie.
0: Ja?
1: Ja, dat vond ik wel heel leuk om te schrijven, ja.
0: Wat ik ook al buiten uiteindelijk tegen je zei, hè, van ik zit er ook gelijk in en hij is toch wel een beetje de sfeer van toen, maar ook van nu, hè. Dat is ook een beetje de kracht van deelbaantje boeken die uit zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk wat ik probeer te doen en wat ik gedaan heb, is je probeert natuurlijk toch altijd de sfeer van de boeken, vooral de wereld van de kok, te bewaren, maar hem wel te plaatsen in deze tijd.
0: Ja.
1: Waardoor ook de jongere lezers, en ik heb gelukkig ook veel jongere lezers, ook een beetje begrijpen waar het over gaat.
0: Ja, dat het begrijpbaar blijft, zeg maar. Dat het niet ingewikkeld wordt. Ja.
1: Nee, of ouderwets, of saai, of weet je, dat opa loopt te vertellen of zo.
0: Ja.
1: Het moet gewoon een verhaal zijn uit deze tijd.
0: Ja.
1: Alleen, is de kok is de hoofdpersoon. Dat moet je ook in stand houden.
0: Nee, ja, dat blijft ook zo, hè?
1: Ja, zeker.
0: Peter, waarom is de keuze op de moord op Sinterklaas gevallen in die periode?
1: Kijk, ik wilde eigenlijk schrijven dat zich in december afspeelde. In Amsterdam. Want dan is Amsterdam vol lichtjes en kleur. En dat vond ik leuk om te beschrijven. En toen gingen mijn gedachten terug. Toen ik een klein mannetje was. En met Sinterklaas tijd. Met de tram naar de Dam reed. Naar de Bijenkorf. En dan stond ik voor die prachtige laagjes. En binnen hingen Pieter aan touw, er gingen op en neer. En op een troon, in een hoekje, zat dan Sinterklaas. Eens in het uur ging hij even zitten, zwaaien met zijn handje. En voor een medewerker van de Bijenkorf hoorde ik dat durende de dag Sinterklaas steeds meer bolletjes dronk. steeds wankelend op zijn benen stond. Ja, goed. En toen dacht ik, wat zou er gebeuren als zo'n man, hè, dat is natuurlijk een hulp Sinterklaas, zal ik maar zeggen, gedurende die dag op het leven komt. Wat gebeurt er dan? Ja, daar komt er zo'n verhaal uit voort.
0: Ja, nou leuk. Ik zat er gelijk al helemaal in.
1: Ja.
0: En het is dan leuk dat het een maand, een paar weken na december eigenlijk uitkomt, hè? Heb je dat bewust gedaan?
1: Ja. De uitgever bepaalt altijd wanneer de boeken uitkomen. Maar ik wist dat deze in januari uitkomt. En toen dacht ik, ja, dan hebben we het achter de rug. Dan zijn we blij. Want al die drukte is voorbij. Maar dan kunnen we toch nog even terugdenken aan die sfeervolle tijd.
0: Ja. In deze donkere dagen.
1: Ja, in de donkere dagen. Dat wil je noemen. Ja.
0: Nou, leuk. Ben je druk met een nieuw deel al bezig?
1: Ja, ik zit nu zit ik aan het einde van deel 99. En als dat klaar is, dan ga ik eens nadenken over deel 100, Lisette.
0: Wauw.
1: Want die komt over exact een jaar uit. Volgend jaar.
0: Rond deze tijd, dan moet 100 uitkomen.
1: 18 januari 2027, bij Leven en Welzijn, komt daar de 100ste baantje in de winkels.
0: Ja, dat ooit gedacht.
1: Onwaarschijnlijk, ja. Ja, goed, dan Abby heeft daar natuurlijk 70 van geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik vind het op zich al bizar dat ik een 30 geschreven heb. Bizar.
0: Ja, en het leeft ook zo, hè?
1: Het leeft enorm.
0: Ja.
1: Het is groter.
0: Het is een merk geworden bijna, volgens mij.
1: Ja, zeker is merk. En ik merk ook, we hebben de plaat gemaakt, hè, met zo'n Job en ik. Nou, daar krijg ik heel vaak van terug, dat mensen dat luisteren en het leuk vinden. En baantje is een merk, dat is absoluut een feit. En ik doe mijn best om dat merk zo goed mogelijk te onderhouden.
0: Ja. En supernieuws natuurlijk dat we straks weer op tv kunnen genieten als het goed is.
1: Ja, Ja. Ja, maar daar heb ik zelf niets mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. De bedoeling was dat John de Mol belde op. Ik ken hem, want ik heb 20 jaar met hem gewerkt. En die zei, ik wil op basis van je boeken 10 afleveringen maken. Nou, dat vond ik een leuk idee. Maar dan gaat de uitgeverij praten met de producent. En ja, die zijn daar niet uitgekomen. Dus daar heb ik verder niks mee te maken. Dat gaat buiten mij om. En dus hebben ze besloten om verhalen te maken. Zelf verhalen te maken.
2: Nou,
1: okay. We gaan het zien.
0: Ja, we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd.
1: We zijn wel benieuwd.
0: Ja.
1: En ik denk ook, want kijk, iedereen loopt mij te feliciteren de hele tijd. Omdat ik denk dat iedereen zit te wachten op een nieuwe seriebaantje. Ik weet het zeker.
0: Ja. Maar nou, we kunnen het nog steeds zien op Videoland, hè? Er zijn nog steeds wat afleveringen te zien.
1: Ja, ik weet het. Maar ik bedoel, ze hebben Gooise Vrouwen ook weer teruggehaald.
0: Ja.
1: En Medisch Centrum West hebben ze ook teruggehaald. En al die programma's zijn succes.
0: Ja.
1: En je moet je voorstellen, het is nu momenteel buiten niet zo'n prettige omstandigheden. We leven in moeilijke politieke tijden. En dan is het fijn terug te trekken. Met iets vertrouwds, bijvoorbeeld baantje.
0: Ja, zoals
1: of
0: vroeger.
1: Vrouwen, of ja. Zoals vroeger. Ja.
0: Zoals vroeger,
1: dat geeft een beetje
0: op vrijdagavond, tv aan, huppatee.
1: Vrijdagavond 8:30, ja. Elke vrijdagavond 8:30. En dan wist je dat het baantje kwam. Ja, ja. De hele families keken altijd. Ja.
0: Wij gingen er ook echt voor zitten hoor, vroeger altijd.
1: Ja, ja. En we gaan kijken hoe dat met de nieuwe serie is.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja, ja.
0: Ik wil je voor nu hartelijk danken. Elisette pakt uit Peter Reumer.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
3: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
2: Ik kan daarvoor denken aan dreigen met boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
1: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
3: Het stelt ons op eigenlijk op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
1: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met vooral drukte op de A7 van Horen naar Zaanstad. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend, 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Alkmaar en Uitgeest, 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Indiana Welzijn met Paula Hendricks. Dag Paula.
1: Hey Lisette.
0: Hoi, het is alweer even geleden dat we elkaar gesproken hebben en gezien hebben. Maar fijn dat we weer bij elkaar aan de koffietafel zitten.
1: Heerlijk,
0: weer,
1: ja.
0: Weer allerlei onderwerpen over huisstofmijt en allergie eigenlijk in het algemeen willen we bespreken. En dan de vlooi en teken, want we zitten inmiddels alweer in het voorjaar in 26. En ja, dat begint, die tijd is eigenlijk altijd belangrijk, hè? Maar nu een beetje extra onder de aandacht. En natuurlijk, de vakantietijd komt straks weer richting de zomer. Maar belangrijk is het op tijd te gaan regelen en te melden. Daar komen we straks op terug. En dan roken en huisdieren. Nou, daar komen we later ook extra op terug. En dan... en dan de volgende keer, het volgende gesprek die we dan later gaan hebben dit jaar, is over de gemeente en de huisdieren. Maar daar zo later op terug. En natuurlijk nu ook omdat we de verkiezingstijd hebben gehad, hè. En ook in onze regio, in Noord-Holland, is dier en welzijn wel een mooi punt steeds, hè? Een mooi aandachtspunt.
1: Ja, absoluut. Ik stond dit jaar ook op de kieslijst van Wens for You in de gemeente Schagen. En dat heb ik toegezegd dat ik dat wilde. Omdat ik, ik heb natuurlijk een dierenartsachtergrond. Dus heel veel met dierenwelzijn ook bezig geweest. En daarom werd ik daar ook voor gevraagd. En dat heb ik gedaan omdat gemeenten zijn, het gemeentelijk beleid is gewoon heel belangrijk als het om zorg voor dieren gaat.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld zwerfdieren. En Wens for You heeft ervoor gezorgd dat het dierenopvangcentrum in Tuitje Horen weer op de agenda komt. En dat gaat er ook weer komen.
0: Nou, mooi.
1: Ja, dat is heel erg mooi. Ja. En kijk, uiteindelijk gaan grote partijen daar natuurlijk mee aan de haal.
0: Ja.
1: Maar dat is ook belangrijk, want die hebben meer zetels. Zij heeft er maar één. Maar ze zet het wel op de agenda. En dat vind ik echt zo te waarderen. Dat ik dacht, zij verdient mijn steun. En gelukkig, Wens for You bestaat nog. Dus ze hebben weer een zetel.
0: Okay.
1: En gaan door met hun goede werk.
0: Mooi zo.
1: Ook voor de dieren. Dus.
0: Ja. Als daar nieuws over is, dan komen we er ook op terug. Hè?
1: Dan zeker.
0: Dan nemen we het mee.
1: Ja.
0: Ik zei net al, huisstofmijt is een van de allergieën die huisdieren kunnen hebben. Dus we willen het ook even over de allergieën hebben. Hè?
1: Ja, er zijn, weet je dat er wel 40 tot 60 allergenen zijn voor dieren?
0: Wauw.
1: Het is echt gigantisch. En daar kan ook allemaal op getest worden. En dat gaat door middel van een bloedafname. En je kunt het ook door middel van een huidtest doen, maar dat is wat intensiever. En bloedafname is eigenlijk, het is zo gebeurd.
0: Nou, eigenlijk net als bij de mensen is ook heel veel uit bloed kunnen halen.
1: Ja, je kunt heel veel uit bloed halen. En dat is soms wel eens een beetje een vergeten manier van diagnostiek. Maar het is, het staat vaak bovenaan. En ze kunnen steeds meer ook met bloed onderzoeken. Ook op het gebied van kanker, maar ook op het gebied van allergie. En als je dus gericht, als je dus weet wat de allergenen zijn, dan kun je ook gericht behandelen. Want er zijn gewoon behandelingen voor. Ook bij mensen, maar ook bij dieren. Ja, en huisstofmijt is een heel veel voorkomende allergie. Het is wel bijzonder om te vertellen misschien dat bij mensen zie je allergie toch vaak dat ze dicht gaan zitten in hun luchtwegen, ze benauwd worden, ze rode ogen, tranenogen. En ook wel huidproblemen, maar dat is niet de primaire problematiek bij mensen, wel bij dieren. We zien vaak huidproblemen ontstaan. Dus heel veel jeuk.
0: Ja, dus ook katten of honden die ineens gaan krabben. Of...
1: Ja, en die krabben zichzelf echt helemaal kapot. En dat is ook een verschil met mensen. Je trekt aan de bel als je jeuk hebt natuurlijk. En
0: zeg, geeft het wel als het niet overgaat, inderdaad.
1: Maar dat dieren die gaan gewoon door tot bloedens toe. En dan komen ze gelukkig bij de dierenarts. En dan kunnen we dus gericht onderzoek doen naar allergenen. En dan heb je dus ook over... Ja, je hebt ook pollenallergie. Net zoals bij mensen.
0: Ja, het voorjaar begint natuurlijk weer. Ja. Dus dan een relatief zachte winter ook geweest. Dus dan...
1: Ja.
0: Is, dat is wat sneller om de hoek. Komt het allemaal weer kijken?
1: Ja hoor, het kriebelt allemaal weer behoorlijk. Ja. Dus,
0: Maar voor de allergieën zijn er dus ook medicatie voor, hè?
1: Ja, absoluut. Heel veel ondersteunende dingen. Shampoos, medicatie, anti-jeuken medicatie ook specifiek gericht. Maar dat is natuurlijk symptoombestrijding, hè?
0: Ja.
1: En verzorgende crèmes en ook injecties zijn ervoor.
0: Goed zo. Ja. Nou, naar je dierenarts als je meer informatie wil. Sowieso,
1: ja,
0: hè?
1: Absoluut.
0: Ja. En dan, we hebben het over jeuk gehad en allergieën, maar vlooi en teken, dat is natuurlijk ook eigenlijk het hele jaar door belangrijk, maar vooral nu ook in het voorjaar, hè, wat extra onder de aandacht.
1: Ja, vlooien die zijn wel het hele jaar door nu en wel veel meer in voorjaar en zomer. Maar ze zijn er het hele jaar omdat we natuurlijk centrale verwarming hebben met z'n allen. Dus het is een heerlijk klimaat voor vlooien om in hoekjes hun... hun nabestaanden te deponeren, om zo maar te zeggen. En dan uiteindelijk komen ze dan uit door een trilling. En vaak is dat wel het voorjaar, hoor. Maar zorg ervoor dat je dieren gewoon vlooienvrij houdt. Het is niet heel moeilijk. Er zijn heel veel middelen voor, hele veilige middelen ook. En ze brengen ook ziektes over. Met name ook wel... Kijk, voor de dieren zelf, vlooien brengen niet zozeer heel veel ziektes op mensen over, behalve dat je er behoorlijk jeuk van kan krijgen ook. Maar dieren kunnen wormen van vlooien krijgen, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En dat is gewoon vervelend.
0: En als we bijvoorbeeld zandbanken, hè, daar rond die omgeving of onder de bosjes vandaan kruipen, dan kunnen ze al... dat mee per ongeluk mee naar binnen nemen, hè, bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. En zandbakken zijn natuurlijk heel gevaarlijk voor kinderen ook. En dat zijn dan met name de wormen die daarvoor verantwoordelijk zijn. En die zie je niet. Je ziet die kiestetjes van die wormen niet in dat zand liggen. En kinderen hebben een gewoonte om zand in hun mond te steken.
0: Ja.
1: En dat kan wel gevaarlijk zijn. Dus dek je zandbak gewoon goed af. Hè. Dat
0: is natuurlijk een boodschap. En opvangen, dek je zandbak af en mocht je...

0: februari is dat onderzoek afgesloten, deelonderzoek. En daar blijkt toch wel onomstotelijk uit dat roken niet alleen voor ons als niet-roker, als we in de buurt van roker zijn, gevaarlijk is. Ja. Nog niet praten over roker zelf.
1: Ja, als je zelf rookt, is het al schadelijk genoeg. En, ja. Maar de omgeving rookt mee.
0: Ja,
1: dat denken we soms niet, maar ja.
0: Ja, het is wel zo. En dat noemen we tweedehands rook. En tweedehands rookschade. En die is ook behoorlijk. En bijvoorbeeld, kijk, als je in een huis komt van iemand die in huis rookt, dan zie je dat alles geel is.
1: Ja, beetje blauwachtig. Gloed hangt er soms
0: op. Ja, nou, daar zitten allemaal schadelijke stoffen in. Ja. En ja, huisdieren hebben ook last van die tweedehands rook.
1: Ja.
0: En we zien veel meer bronchitis bij huisdieren van rokers.
1: Ja.
0: Maar wat nu ook aan het licht gekomen is dat huisdieren hebben ook last van derdehands rook. En dat is omdat ze zichzelf likken. En dan met name katten. Die wassen zichzelf natuurlijk heel intensief schoon. En die wassen de schadelijke stoffen die neerslaan op hun vacht, wassen ze van zich af. En die komen in hun bek. En geven dus ook veel schade inwendig. Maar ook dus in de bek zelf. Waardoor we dus vaker mondkanker zien bij huisdieren. Van rokers.
1: Nou, ik wist wel dat je meerookte kon als mens, maar hoe het zo in detail met de huisdieren zat, dat wist ik niet.
0: Nee, wij hebben het vroeger wel geleerd, ook tijdens de studie, maar op de een of andere manier sla je het niet helemaal op of zo, dan moet er weer zo'n onderzoek komen.
1: Ja, dan begon bij jou ook weer het lampje te branden.
0: Toen dacht ik, ach ja, dat is misschien wel belangrijk om daar eens aandacht aan te besteden. Ja. Dat het toch wel belangrijk is dat mensen die roken dat gewoon niet in huis doen, maar buiten. Als ze huisdieren, zeker als ze huisdieren hebben.
1: Ja.
0: Dat je dat gewoon wel buiten doet dan, zodat je niet direct je huisdieren daarmee in gevaar brengt.
1: Nee. Nou, over nadenken.
0: Ja, het is nog een aandachtspunt.
1: Ja,
0: hè?
1: Zeker. Nou ja, ik zei het net al, de vakantietijd komt er ook weer straks aan. Het is natuurlijk nu bijna voorjaarsvakantie, maar de zomervakantie en alle vakanties komen er weer aan.
0: Ja.
1: En nou, of je wel of niet naar het buitenland gaat, is wel belangrijk om op tijd met bijvoorbeeld paspoort te checken. Ga je naar een land waar injecties of pilletjes voor nodig zijn, op tijd met je dierenarts bespreken. Hè?
0: Ja, rabies bijvoorbeeld, hè, hondsdolheid. Dat is in Nederland niet verplicht, maar in de rest van Europa wel. En dan moet je 3 weken van tevoren moet je zo'n vaccinatie halen, anders kom je de grens niet eens over. En het is wel, en dus niet alleen dat je de grens niet overkomt, maar het is ook heel belangrijk dat het gaat ook om de veiligheid van om de veiligheid van de dieren.
1: Ja.
0: Want ze zijn na 3 weken zijn ze beschermd tegen rabies. En het komt gewoon voor in het buitenland. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. Mensen kunnen alle informatie over wat ze kunnen doen als ze naar het buitenland gaat voor de veiligheid van hun dier, en wat vereist is ook, vinden op de website LICG. Vier hoofdletters.
1: Ja, LICG, daar staan heel veel mooie informatie op. Ja,
0: er stond ook bijvoorbeeld dit van dat roken, vond ik daar.
1: Ja.
0: En onder nieuws.
1: Dus
0: gewoon als je huisdiereigenaar bent, joh, ga af en toe eens naar die website.
1: Ja.
0: Er staan ook interessante artikelen over voor je huisdier.
1: Sowieso, als je vragen hebt aan Paula of over je huisdier, lisettevrager@gmail.com. En dan komt de volgende keer komen we erop terug. En de gemeente en de huisdieren. Dat is het punt waar je de volgende keer heel uitgebreid over wil hebben. Maar je wilt nu alvast een beetje onder de aandacht brengen.
0: Ja, nou ja, ik ga de volgende keer nader op in. Want er is een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opgesteld. En ik wil dat eens bestuderen. Maar het zijn heel veel pagina's, dus daar ga ik even voor zitten. En zodat ik volgende keer een duidelijk verhaal voor de mensen heb. Ik wil nog heel kort even over agressie bij honden hebben.
1: Ja.
0: Sommige honden zijn helemaal niet, de meeste honden, bijna alle honden zijn helemaal niet agressief. Honden zijn verschrikkelijk leuke huisdieren. En soms heb je een heel leuk huisdier wat ineens wel agressie laat zien. En dan denken mensen, nou, er is vast iets in zijn hoofd niet in orde. Maar soms is het veel simpeler. Dan heeft een dier gewoon pijn. En dus als je merkt dat er gedragsverandering is bij je huisdier en je denkt, hé, wat doet hij nou? Dat doet hij nooit. Ga naar je dierenarts en laat hem onderzoeken en kijken of hij pijn heeft. Want er is inmiddels aangetoond dat heel vaak agressie bij dieren die anders heel sociaal en lief zijn, dat pijn gerelateerd is.
1: Ja,
0: dus dat
1: kan. Want wij kunnen zeggen, nou, ik heb daar last van, of zullen we een keer naar de huisarts? Maar hij kan dat of zij kan dat niet aangeven.
0: Precies.
1: Nou ja.
0: Ja, dus dat wilde ik ook nog even
1: bij deze. Lisette Prager, @gmail.com voor alle tips en tricks.

0: voor de volgende keer. Paula, dankjewel weer.
1: Heel graag gedaan.
0: Volgende keer gaan we een mooi onderwerp bespreken.
1: Gaan we doen.
0: Oké, dankjewel.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend 11 kilometer met een kwartier vertraging. A10 Noord richting Zaanstad tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En 242 van Middenmeer naar Alkmaar tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 6 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Ik ben Marcel de Groot. Het college van Alkmaar zegt dat de keuze voor een nieuwe uitbater van Stadstrand De Kade eerlijk en zorgvuldig is verlopen. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de partij Status Quo. De huidige ondernemers en enkele raadsleden hadden kritiek op het proces en noemden het onduidelijk. Het college zegt die signalen niet te herkennen en ziet geen reden voor een onderzoek of evaluatie van de gang van zaken. Justitie wil dat 3 verdachten van de dood van de 18-jarige Freek Postma uit Alkmaar langer vast blijven zitten. Dat bleek maandag bij de rechtbank in Alkmaar. Freek werd in november 2023 doodgeschoten bij een woning aan de Baansingel. Volgens het Openbaar Ministerie ging het om een uit de hand gelopen ripdeal in het drugsmilieu. De rechtbank beslist dinsdag over de voorlopige hechtenis van de 3 verdachten. Max Huiberts is benoemd tot ereburger van Alkmaar. Huiberts was 11 seizoenen lang als directeur voetbalzaken werkzaam voor AZ. Hij speelde eerder ook zelf voor de club. Na de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen NAC Breda kreeg Huiberts het ereburgerschap uitgereikt. Burgemeester Anja Schouten zei daarbij dat Huiberts de club onder zijn leiding verder heeft ontwikkeld tot een club waarin talent zich kan ontwikkelen. De provincie Noord-Holland is positief over het plan om woningen te realiseren op de locaties Boerenerf en Limmerkoog. Deze locaties liggen in beschermd landschap aan de noordzijde van Uitgeest. De gemeente moet daarom toestemming krijgen van de provincie om er te kunnen bouwen. Het plan bestaat uit ongeveer 100 woningen. De provincie zal met de gemeente in gesprek gaan over de voorwaarden voor de woningbouw. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarken zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
4: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
3: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
5: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
3: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het commissariaat voor de media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend, 6 kilometer. A10 Noord richting Zaanstad, tussen Landsmeer en de Koentunnel, 4 kilometer. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar, tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9, 5 kilometer. In alle gevallen is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Er staan een paar files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Abcoude en knooppunt Amstel 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. De N9 Alkmaar-Den Helder is in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Bergen. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De vertraging valt mee, zo'n 10 minuten nu. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En dit duurt waarschijnlijk nog tot 9 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Ik ben Marcel de Groot. Schiphol gaat vanaf 11 juni vliegroutes aanpassen, waardoor er meer geluidsoverlast komt in de regio Castricum en Heilo. Dat meldt Luchtverkeersleiding Nederland. Nachtvluchten vanaf de polderbaan richting het zuiden gaan straks anders vliegen om de veiligheid te verbeteren. Daardoor krijgen

Zaanstad en Amsterdam juist minder overlast. Het gaat om ongeveer 600 vluchten per jaar. Een fietser is maandagmiddag aangereden door een automobilist op de Deimoslaan in Herugowaard. De bestuurder is aangehouden omdat hij vermoedelijk onder invloed was. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De fietser is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen is niets bekend. Door het ongeluk was de westtangent richting Alkmaar tijdelijk afgesloten voor verkeer. Museum Broekerveiling is genomineerd voor de titel Beste Uitje van Noord-Holland. Het Historische Museum is een van de 20 uitjes die kans maken op de titel van dagjeweg.nl. De winnaar maakt kans op de titel Beste Uitje van Nederland. Mensen kunnen tot en met 31 mei stemmen. Museum Broekerveiling heeft laten weten trots te zijn op de erkenning. Herstel van de brandschade bij Javaanse meisjes aan het Alkmaarse Waagplein duurt veel langer dan verwacht. Eigenaar Marco de Wild dacht 4 maanden na de brand in november weer open te kunnen, maar gaat nu uit van 9 maanden. De vloer moest deels vervangen worden en achterin het pand is asbestmateriaal gevonden. Voorlopig biedt de Wild gerechten op de kaart van Javaanse meisjes aan in Stadscafé Laurens dat hij heeft overgenomen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarkten zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
2: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
1: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewald Kiewiet horen.
3: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
1: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
2: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
1: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is extra vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Velsen en knooppunt Raasdorp. 9 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Verder lost de ochtendspits op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Vinkeveen en knooppunt Amstel. 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A10 Noord richting Zaanstad bij knooppunt Koenplein 5 met daar 10 minuten oponthoud. En op de A10 Zuid bij Amsterdam Buitenvelder richting Amersfoort 7 kilometer file en daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: klokhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Wiki, wiki.
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
2: Kees, ben je daar?
5: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
6: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
3: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Ik ben Marcel de Groot. Schiphol gaat vanaf 11 juni vliegroutes aanpassen, waardoor er meer geluidsoverlast komt in de regio Castricum en Heilo. Dat meldt Luchtverkeersleiding Nederland. Nachtvluchten vanaf de Polderbaan richting het zuiden gaan straks anders vliegen... om

0: de veiligheid te verbeteren. Daardoor krijgen Zaanstad en Amsterdam juist minder overlast. Het gaat om ongeveer 600 vluchten per jaar. Een fietser is maandagmiddag aangereden door een automobilist op de Deimoslaan in Herugowaard. De bestuurder is aangehouden omdat hij vermoedelijk onder invloed was. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De fietser is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen is niets bekend. Door het ongeluk was de Westtangent richting Alkmaar tijdelijk afgesloten voor verkeer. Publicatie van het voorlopige besluit voor de nieuwe hoogspanningslijn door de regio wordt uitgesteld door minister Herbert. De bovengrondse lijn wordt mogelijk langs het Alkmaardermeer en Herugowaard aangelegd. Publicatie van het voorlopige besluit stond kort voor de zomervakantie gepland, waardoor de inspraakperiode grotendeels in de vakantie valt. Het ministerie wil dat inwoners ruim de kans krijgen om zienswijzen in te dienen. Een motorrijder uit Herugowaard is weken nadat hij zich misdroeg op de A9 alsnog zijn rijbewijs kwijt. Op 18 april reed hij tijdens de ochtendspits veel te hard richting Uitgeest. Een onopvallende agent noteerde zijn kenteken en deed een getuigenoproep. Verklaringen en beelden tonen aan dat de Herugowaarder zich al vanaf de Alkmaarse ring misdroeg. Hij reed veel te hard, slalomde langs auto's, remde soms hard en maakte wheelies. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Muziekschool Miele Stelle, 1000 Sterren, heeft in de Van Renenschool een goede plek gevonden. We hebben de hele bovenverdieping, zegt Caroline de Nijs. Daar is nu een naaiatelier en de decors worden er gebouwd. We werken nu toe naar de opvoering van twee musicals. Op 23 mei spelen 23 kinderen de voorstelling Dunne Muren, Boze Buren. Om 15:30 en om 19:30 s'avonds in theaterzaal van de Bergense Scholengemeenschap. Het is een vrolijke musical over bijzondere bewoners in een rusthuis, vol vriendschap, regels en samenleven. Het is voor alle leeftijden leuk om te zien. Een week later speelt op 30 mei in het Vrijzijn Theater in Alkmaar de voorstelling Doodnormale Liefdesverhaal. Een hartverwarmende musical over een meisje uit een rare familie en een jongen uit een gewone familie. Liefde, anders zijn, elkaar accepteren. Het komt allemaal langs.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits. Aan de lopende, lopende Hits. Aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Basics. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands. Interviews met de bandleden. Of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het percentage winkelpanden in Alkmaar dat leeg staat is vorig jaar gedaald van 9 naar ruim 6%. Dat blijkt uit onderzoek. Alkmaar gaat tegen de trend in. Het gemiddelde voor de 40 grootste steden steeg naar 11%. De daling heeft grotendeels te maken met nieuwe retailers, maar sommige winkelruimte kregen een herbestemming. Volgens onderzoeker Locatus is 6% leegstand ideaal, omdat er dan nog ruimte is voor nieuwe ontwikkeling. Een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een drugslab in de Rijp heeft er een beschuldiging bij gekregen. Dat bleek bij een tussentijdse zitting. Eerder werd hij al verdacht van betrokkenheid bij ecstasyproductie, het in bezit hebben van 2900 ecstasypillen en 141 gram cocaïne. Nu blijkt dat hij ook bijna 5 kilo ketamine in zijn bezit had. En dit is verboden zonder medische registratie. De zaak van de verdachte wordt op 30 juli inhoudelijk behandeld. Justitie wil dat drie verdachten van de dood van de 18-jarige Freek Postma uit Alkmaar langer vast blijven zitten. Dat bleek gisteren bij de rechtbank in Alkmaar. Freek werd in november 2023 doodgeschoten bij een woning aan de Baansingel. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een uit de hand gelopen ripdeal in het drugsmilieu. Vandaag beslist de rechtbank over de voorlopige hechtenis van de drie verdachten. De publicatie van het voorlopige besluit voor de nieuwe hoogspanningslijn door de regio wordt uitgesteld door minister Herbert. De bovengrondse lijn wordt mogelijk langs het Alkmaardermeer en Hierogewaard aangelegd. Publicatie van het voorlopige besluit stond kort voor de zomervakantie gepland, waardoor

inspraakperiode grotendeels in de vakantie valt. Het ministerie wil dat inwoners ruim de kans krijgen om zienswijzen in te dienen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Trio Mereen brengt op zondag 24 mei een sfeervol voorjaarsconcert in het Witte Kerkje in Groet. Het ensemble speelt de traditionele Ierse melodieën op Keltische harp, viool en zang. Het concert vindt plaats in het Witte Kerkje aan de Kerkbrink 1 in Groet. Kaarten kosten €18. Kinderen tot en met 15 jaar betalen €10. Tickets zijn verkrijgbaar via www.merintrio.com.
2: Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hardcore Bergen geeft op zondag 14 juni een concert in de Ruïnekerk. Van 4 uur 's middags tot 6 uur brengt het koor een mix van klassiekers en moderne nummers. Begeleid door een liveband.

0: Radio 80 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Boeggemeente is over 2024 63.000 euro aan onrechtmatig gedeclareerd zorggeld ontdekt. Dat blijkt uit het jaarverslag van de toezichthouders op de WMO en de jeugdzorg. Daarvan is een kleine 12.000 euro teruggevorderd. De rest was gedeclareerd door twee inmiddels failliete zorgaanbieders. Over 2025 is sowieso ruim 26.000 euro onrechtmatig gedeclareerd. Er loopt nog onderzoek naar 5 zaken met een totaalbedrag van 120.000 euro. Het college van Alkmaar zegt dat de keuze voor een nieuwe uitbater van Stadstrand De Kade eerlijk en zorgvuldig is verlopen. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de partij Status Quo. De huidige ondernemers en enkele raadsleden hadden kritiek op het proces en noemden het onduidelijk. Het college zegt die signalen niet te herkennen en ziet geen reden voor een onderzoek of evaluatie van de gang van zaken. Schiphol gaat vanaf 11 juni vliegroutes aanpassen, waardoor er meer geluidsoverlast komt in de regio Castricum en Heilo. Dat meldt Luchtverkeersleiding Nederland. Nachtvluchten vanaf de polderbaan richting het zuiden gaan straks anders vliegen om de veiligheid te verbeteren. Daardoor krijgen Zaanstad en Amsterdam juist minder overlast. Het gaat om ongeveer 600 vluchten per jaar. De publicatie van het voorlopige besluit voor de nieuwe hoogspanningslijn door de regio wordt uitgesteld door minister Herbert. De bovengrondse lijn wordt mogelijk langs het Alkmaardermeer en Hierogewaard aangelegd. Publicatie van het voorlopige besluit stond kort voor de zomervakantie gepland, waardoor de inspraakperiode grotendeels in de vakantie valt. Het ministerie wil dat inwoners ruim de kans krijgen om zienswijze in te dienen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Lopende Band. Het programma dat je aan

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Goed nieuws voor jonge gezinnen in Egmond aan de Hoef. Kindcentrum De Kiem, voorheen de poppenkast, heeft weer plaats voor baby's. In een veilige omgeving krijgen de allerkleinste alle aandacht om op hun eigen tempo op te groeien.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
4: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.
8: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
9: En allemaal mee eten.
8: Presentatie Juriaan Kniezen.

Goedemiddag, luisteraars. Wij halen vandaag in het programma bij 80 aan tafel herinneringen op aan het Eurovisie Songfestival.

woord, hè? Het wil nog niet zo lukken om de vrede te bewaren, maar ach, we genieten heerlijk van de muziek hier. Het Eurovisie Songfestival ten voeten uit. De leukste liedjes hoort u hier vanmiddag.

leuke pingeltje erachteraan. Heerlijk, hè? Teach In, ze kwamen met de beker thuis, hoor. Want dat was nummer 1 op het Eurovisie Songfestival. Johnny Logan zong het lied van de trieste weduwnaar. En het sloeg aan, want hij won What's Another Year? Wat is nog een jaar zonder jou?

Vroeger was het heel streng, het Eurovisie Songfestival. Want je moest in je eigen taal zingen. En als je dan een of andere moeilijke taal had, geen Engels of Duits, dan zat je er mooi mee dat de jury eigenlijk niet verstond wat je kon zingen. Later is dat allemaal veel soepeler geworden. We gaan naar een Duits artiest die zijn grote carrière grotendeels te danken heeft aan het Eurovisie Songfestival. Hier is Udo Jürgens.

Jurgens. Ook groot succes op het Eurovisie Songfestival. En maken een sprongetje in de tijd. En we gaan naar Nicole. Nog een Duits nummer. Ein bisschen Frieden.

Nicourt. Zij kwam thuis met de hoofdprijs. Jawel, jawel, zij won met Troubadour het Eurovisie Songfestival. Mackie McNeil van het vroegere duo Malt en McNeil kwam maar op de vijfde plaats. Maar wel mooi met een liedje over mijn geboortestad Oslo.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Boeggemeente is over 2024 63.000 euro aan onrechtmatig gedeclareerd zorggeld ontdekt. Dat blijkt uit het jaarverslag van de toezichthouders op de WMO en de jeugdzorg. Daarvan is een kleine 12.000 euro teruggevorderd. De rest was gedeclareerd door twee inmiddels failliete zorgaanbieders. Over 2025 is sowieso ruim 26.000 euro onrechtmatig gedeclareerd. Er loopt nog onderzoek naar 5 zaken met een totaalbedrag van 120.000 euro. Het college van Alkmaar zegt dat de keuze voor een nieuwe uitbater van Stadstrand De Kade eerlijk en zorgvuldig is verlopen. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de partij Status Quo. De huidige ondernemers en enkele raadsleden hadden kritiek op het proces en noemden het onduidelijk. Het college zegt die signalen niet te herkennen en ziet geen reden voor een onderzoek of evaluatie van de gang van zaken. Een fietser is gistermiddag aangereden door een automobilist op de Dijmoslaan in Heerhugowaard. De bestuurder is aangehouden omdat hij mogelijk onder invloed was. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en de fietser is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen is niets bekend. Door het ongeluk was de Westtangent richting Alkmaar tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Museum Broekenveiling is genomineerd voor de titel Beste Uitje van Noord-Holland. Het historische museum is een van de 20 uitjes die kans maken op de titel van dagjeweg.nl. De winnaar maakt kans op de titel Beste Uitje van Nederland. Mensen kunnen nog tot en met 31 mei stemmen. Het museum heeft laten weten trots te zijn op de nominatie. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
5: En allemaal mee eten.
4: Presentatie Juriaan Kniezen.

Ja, Umberto Tozzi en Gente di Mare, goed voor een derde plaats en op het Eurovisie Songfestival.

Ja, wat een liedje, hè. Dat was de zangeres Céline Dion met Ne partis pas sans moi. Ook weer een eerste plaats. En ook de volgende scoorde de allerhoogste punten. En dat was Secret Garden, een nocturne.

We gaan weer naar een Nederlands liedje. En dit keer scoorde het niet zo hoog, hoor. Het viel net buiten de top 10. Het kwam op een 12e plaats terecht. En die was voor Hedy Lester. En toch wel een leuk liedje. In de malle molen van het leven.

ja, toch wel een leuk liedje in de malle molen van het leven. En ik vond de geluidskwaliteit van deze opname niet al te goed. Maar tijdens zo'n songfestival moest het allemaal vlug op de plaats worden gezet, zo'n liedje. Want het was natuurlijk repeteren geblazen voor de live-uitzending. En dan is het wel eens een beetje slordig. We gaan eens eventjes kijken naar de Harry's. Ja, Dikke Lou, Dikke Lee. Ook een hele hoge score. Ook weer de hoofdprijs.

0: Harry's met Diggaloo, Diggalay. En misschien merkt u het wel, ik ben een beetje dichter bij de microfoon gekropen, want Ingrid en ik, die waren dit afgelopen weekend snipverkouden. En dat zit er nog een klein beetje in. De eerste nummer 1 die ik mij kan herinneren van het Eurovisie Songfestival, die was van Teddy Scholten.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht

Teddy Scholte, een beetje. En dat was al uit 1959. Hoe oud zou ik toen geweest zijn? Een jaar of vier, denk ik. Hier is Daniel. Hij kwam op nummer 4 met Julie.

Julie. En we gaan naar weer zo'n hele grote winnaar, of winnares moet ik zeggen. Nou, u herkent het al aan het intro, denk ik. Het begin van een lange, succesvolle carrière voor Vicky Leandros en Apache.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente. Luister je

0: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
1: En allemaal mee eten.
0: Presentatie Juriaan Kniezer.

En dan is hij afgelopen. Poupée des cieux, poupée des sons. En dat was Frans Kuil. En die ging er ook met de beker van door. We gaan naar Justine Pamelaai. Voor haar slechts een 15e plaats. Met Blijf zoals je bent. MUZIEK

Ja, blijf jezelf gewoon zoals je bent. En toen kwam die eraan, Gerard Joling met Shangri-La. Hij had gedacht dat hij heel erg hoog zou komen, maar hij had ook last met zijn stem. Hij had een keelontsteking en dan word je toch een beetje wat lager beoordeeld, want dan klink je niet zo goed. De plaatopname wel, luister maar.

Ja, weer zo'n winnares. Corine Hermes en Selafie is un cadeau. Maywood stelde een beetje teleur. Ze kwamen ergens op een 15e plaats terecht. En het was wel een aardig liedje. Alles met je delen.

liedje dat had wel iets meer verdiend. Maar ja, u heeft besloten, want u heeft gestemd. We gaan naar de Brotherhood of Men. Dit was ook zo'n leuk liedje. Save Your Kisses.

Ik zit nou te denken, wat is nou het geheim van een goed songfestivalliedje wat hoog kan scoren? En ik denk dat je het gewoon niet te ingewikkeld moet maken. Geen ingewikkelde ballads met mooie woorden, maar gewoon een simpel liedje. Neem nou dit bijvoorbeeld.

0: String.
1: Het zijn hele simpele liedjes en die scoorden gewoon hoog. Die gingen vaak ook met de bekeren naar huis. Puppet on a String. En dat was Sandy Shaw. En Dana had ook zo'n mooie. En dat was ook meteen Huppakee. Ook een hoofdprijs hoor.

1979 was dit ook goed voor een eerste plaats in het Eurovisie Songfestival. Dana and All Kinds of Everything. Wij gaan naar het regionieuws en ik spreek je zo weer.

0: buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het percentage winkelpanden in Alkmaar dat leeg staat is vorig jaar gedaald van 9 naar ruim 6%. Dat blijkt uit onderzoek. Alkmaar gaat tegen de trend in. Het gemiddelde voor de 40 grootste steden steeg naar 11%. De daling heeft grotendeels te maken met nieuwe retailers, maar sommige winkelruimte kregen een herbestemming. Volgens onderzoeker Locatus is 6% leegstand ideaal, omdat er dan nog ruimte is voor nieuwe ontwikkeling. Een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een drugslab in de Rijp heeft er een beschuldiging bij gekregen. Dat bleek bij een tussentijdse zitting. Eerder werd hij al verdacht van betrokkenheid bij ecstasyproductie, het in bezet hebben van 2900 ecstasypillen en 141 gram cocaïne. Nu blijkt dat hij ook bijna 5 kilo ketamine in zijn bezit had. En dit is verboden zonder medische registratie. De zaak van de verdachte wordt op 30 juli inhoudelijk behandeld. Justitie wil dat drie verdachten van de dood van de 18-jarige Freek Postma uit Alkmaar langer vast blijven zitten. Dat bleek gisteren bij de rechtbank in Alkmaar. Freek werd in november 2023 doodgeschoten bij een woning aan de Baansingel. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een uit de hand gelopen ripdeal in het drugsmilieu. Vandaag beslist de rechtbank over de voorlopige hechtenis van de drie verdachten. De publicatie van het voorlopige besluit voor de nieuwe hoogspanningslijn door de regio wordt uitgesteld door minister Herbert. De bovengrondse lijn wordt mogelijk langs het Alkmaardermeer en Hierogewaard aangelegd. Publicatie van het voorlopige besluit stond kort voor de zomervakantie gepland, waardoor de inspraakperiode grotendeels in de vakantie valt. Het ministerie wil dat inwoners ruim de kans krijgen om zienswijzen in te dienen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

formatie ABBA. En zij scoorden ook hun eerste grote hitsucces op het Eurovisie Songfestival. En Zweden stond op de kaart. Terug naar de oertijd van het Songfestival. Wat dacht u van deze?

Rudy Karel, wie kent hem nog? Ik ben zo blij dat ik een stukje van de wereld ben. Wat een pakkende titel. We gaan naar Giglio Rossi Quente. Go before you break my heart.

Tja, kleine kokette Katinka was dat, de Spelbrekers. En later hebben ze nog een tweede carrière gemaakt, want ze werden namelijk de impresario's van André van Duin. Ja, zo kan het gaan in dit leven. Bobby Sox, Let It Swing, Let It Rock and Roll.

Socks en Let It Swing en Let It Rock and Roll. Maar met een ballad kun je het ook wel eens proberen. De Oude Muzikant. Dit is Ben Kramer.

Ben Kramer. Hij deed ook mee aan het Eurovisie Songfestival met de oude muzikant. En dan moet ik u nu eventjes naar een ander programma leiden. Want Connie Vink die deed ook aan het Songfestival mee met de toeteraar. Maar wat was het nou? Dat plaatje was nauwelijks uit. Of een meisje wilde in het programma Stuivers in Connie Vink nadoen. Het liedje zingen van de toeteraar. En tijdens de repetities merkten wij nog niets. Maar Connie Vink die had daar lucht van gekregen. En tegen haar chauffeur zei ze: breek alle snelheidsrecords, want ik wil erbij zijn. Nou, dat is gelukt. En midden in het liedje kwam Connie Vink de studio van Stuivers in stuiven. Dat de naam zegt het eigenlijk al. En samen zongen zij de toeteraar.

Connie Vink en de toeteraar. Ja, dit ligt nog heel vers in het geheugen. En hier is Douwe Bob met Slowdown.

0: Ja, doeg. Doeg.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf anderhalf jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam-Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In Museum Kranenburg opent op zondag 24 mei de tentoonstelling Dromen in het Duin. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de verfijnde houtsneden en gravures van kunstenaars Bernard Esser, die in de jaren 1920 en 1930 deel uitmaakte van de kunstenaarsgemeenschap in Bergen.

0: En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In de Boeggemeente is over 2024 63.000 euro aan onrechtmatig gedeclareerd zorggeld ontdekt. Dat blijkt uit het jaarverslag van de toezichthouders op de WMO en de jeugdzorg. Daarvan is een kleine 12.000 euro teruggevorderd. De rest was gedeclareerd door 2 inmiddels failliete zorgaanbieders. Over 2025 is sowieso ruim 26.000 euro onrechtmatig gedeclareerd. Er loopt nog onderzoek naar 5 zaken met een totaalbedrag van 120.000 euro. Het college van Alkmaar zegt dat de keuze voor een nieuwe uitbater van Stadstrand De Kade eerlijk en zorgvuldig is verlopen. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de partij Status Quo. De huidige ondernemers en enkele raadsleden hadden kritiek op het proces en noemden het onduidelijk. Het college zegt die signalen niet te herkennen en ziet geen reden voor een onderzoek of evaluatie van de gang van zaken. Schiphol gaat vanaf 11 juni vliegroutes aanpassen, waardoor er meer geluidsoverlast komt in de regio Castricum en Heilo. Dat meldt Luchtverkeersleiding Nederland. Nachtvluchten vanaf de Polderbaan richting het zuiden gaan straks anders vliegen om de veiligheid te verbeteren. Daardoor krijgen Zaanstad en Amsterdam juist minder overlast. Het gaat om ongeveer 600 vluchten per jaar. De publicatie van het voorlopige besluit voor de nieuwe hoogspanningslijn door de regio wordt uitgesteld door minister Herbert. De bovengrondse lijn wordt mogelijk langs het Alkmaardermeer en Hierogewaard aangelegd. Publicatie van het voorlopige besluit stond kort voor de zomervakantie gepland, waardoor de inspraakperiode grotendeels in de vakantie valt. Het ministerie wil dat inwoners ruim de kans krijgen om zienswijze in te dienen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wie de afgelopen tijd langs de Hoever wegreed, heeft misschien een opvallende nieuwe verschijning gezien. Naast camping De Tuintjes staat sinds kort het eerste Wijkamp kippenkar in de gemeente Bergen. Een zelfvoorzienend en verplaatsbaar kippenhok waar 249 kippenvrije uitloopeieren produceren. Voor familie Van Dam bleek het een praktische stap die goed uitpakt.

0: voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. 5 kilometer en 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De historische begraafplaats aan de Ruïnelaan in Bergen kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1864. Hoewel de begraafplaats al in 1920 werd gesloten, is het terrein uitgegroeid tot een gemeentelijk monument met grote cultuurhistorische waarde. Vrijwilligers van de historische vereniging Bergen zetten zich al jaren in om deze bijzondere plek te behouden.

0: zonnebloem.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad bij Zaanstad Koog. En 10 minuten vertraging op de N247 vanuit Amsterdam naar De Hoorn bij Broek in Waterland. 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een fatbiker is vandaag tegen een auto gebotst op de Voorburggracht in Broek op Langendijk. De automobilist sloeg af naar het parkeerterrein tegenover het winkelcentrum en zag de fatbiker op het fietspad te laat. Door de harde klap brak de voorvork van de fiets af. De fatbiker werd gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens getuigen lette hij niet goed op en keek hij op zijn telefoon. Het percentage winkelpanden in Alkmaar dat leeg staat is vorig jaar gedaald van 9 naar ruim 6%. Dat blijkt uit onderzoek. Alkmaar gaat tegen de trend in. Het gemiddelde voor de 40 grootste steden steeg naar 11%. De daling heeft grotendeels te maken met nieuwe retailers, maar sommige winkelruimte kregen een herbestemming. Volgens onderzoeker Locatus is 6% leegstand ideaal, omdat er dan nog ruimte is voor nieuwe ontwikkeling. Het college van Alkmaar zegt dat de keuze voor een nieuwe uitbater van Stadstrand De Kade eerlijk en zorgvuldig is verlopen. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de partij Status Quo. De huidige ondernemers en enkele raadsleden hadden kritiek op het proces en noemden het onduidelijk. Het college zegt die signalen niet te herkennen en ziet geen reden voor een onderzoek of evaluatie van de gang van zaken. Schiphol gaat vanaf 11 juni vliegroutes aanpassen, waardoor er meer geluidsoverlast komt in de regio Castricum en Heilo. Dat meldt Luchtverkeersleiding Nederland. Nachtvluchten vanaf de Polderbaan richting het zuiden gaan straks anders vliegen om de veiligheid te verbeteren. Daardoor krijgen Zaanstad en Amsterdam juist minder overlast. Het gaat om ongeveer 600 vluchten per jaar. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Voor de zesde keer organiseert Stichting Duinbehoud een fotowedstrijd rond de Dag van de Duinen. Wie wint, ziet zijn eigen foto terug in het blad Duin en krijgt de prijs uitgereikt op 26 juni in Castricum. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de themabijeenkomst De Toekomst van het Strand op 26 juni in het Huis van Hilde in Castricum. Foto's insturen kan tot en met 9 juni. Stuur ze in de hoogst mogelijke resolutie naar stichting@duinbehoud.nl onder vermelding van fotowedstrijd 2026.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord. En blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist, toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file alweer in onze regio. Zo heb je 20 minuten vertraging als je over de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch rijdt bij Utrecht Centrum. De kop van 14 kilometer file. 10 minuten op de A2 Amsterdam-Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade. 15 kilometer file vanaf Schiphol duurt er een kwartier langer over. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. En 10 minuten vertraging op de A10 vanuit de knooppunt de Nieuwmeer naar knooppunt Watergasmeer bij knooppunt Koenplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
2: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Santana en Say It Again hier bij Radio Tafel voor de Kust en Duinstreek om 7 minuten over 4 op deze druilerige dinsdagmiddag bij Radio Tafel voor de Kust en Duinstreek. Ik beloof hierbij dat we de dag prettig gaan afsluiten middels leuke plaatjes. Zoals deze van Taylor Swift. Hier is de Opa Light. I had a

0: Taylor Swift en Open Light hier bij Radio 80. We duiken terug in de tijd, ouderwets vanaf vinyl. Hier is de Bananarama. Nog een maandje wachten en dan is het officieel zover. The Cruel Summer.
1: Tijd voor een nummertje vanaf vinyl op Radio 80 in de Good Afternoon Show.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Als er belangrijke voorzieningen uitvallen, moet u de eerste periode zelfredzaam zijn. Zorg dat u daarop voorbereid bent. We zijn gewend dat alles het gewoon doet. Water uit de kraan, maar ook stroom om te internetten en andere voorzieningen, zoals winkels en ziekenhuizen, draaiende te houden. Tot het ineens niet meer werkt. Onze omgeving is kwetsbaar. Door extreem weer, een storing of een cyberaanval kan alles ineens uitvallen. De overheid en hulpdiensten doen wat ze kunnen. Maar in de eerste 72 uur na zo'n grote storing bent u op zichzelf aangewezen.

Family of the Year. Scoorde één hit in Nederland en dat was deze. Hero, maar wel een hele mooie. Ik denk, ik zal hem niet onthouden. Op deze dinsdagmiddag om 18 minuten over 4 in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We zijn tot 6 uur bij je om jouw oren te verwennen met mooie plaatjes. Om jouw dag prettig af te sluiten. Misschien heb je wel een noeste werkdag erop zitten en dan heb je tijd voor ontspanning nodig. Nou, dat gaat in de volgende twee platen allemaal goed komen. Zoals deze van Henk Westbroek, Zelfs je naam is mooi. En vervolgens hoor je die mooie plaat van Janice Ian en Ed Seven.

Tennesseean met die mooie plaat At 17 bij Radio 80. Om 3 minuten voor half 5 hier in de Good Afternoon Show. Op deze druilerige dinsdagmiddag. Nu met Spandau Ballet. We dalen af naar de jaren 80. It is Only When You Leave in de Good Afternoon Show.

0: Another break in headlines.
1: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
2: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen.
3: They're coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
5: Privéblad.
2: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
6: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
7: Op Radio 80.
8: De Huis, Tuin en Keukenshow.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de Noord-Hollandse wegen. 140 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 9 kilometer file tussen Breukelen en Utrecht Centrum. Half uur vertraging. Verder door richting Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. Nog eens 10 minuten oponthoud op de A2. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. De kop van 15 kilometer file vanaf Schiphol. 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. 11 kilometer file door de werkzaamheden daar. Vanaf knooppunt Rotterpolder. Op het plein doe je er een uur langer over. A22, Velsen-Beverwijk, 20 minuten vertraging bij knooppunt Beverwijk. En 10 minuten op de N207, Hillegom-Alphen aan de Rijn bij afrit Nieuwveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een fatbiker is vandaag tegen een auto gebotst op de Voorburggracht in Broek op Langendijk. De automobilist sloeg af naar het parkeerterrein tegenover het winkelcentrum en zag de fatbiker op het fietspad te laat. Door de harde klap brak de voorvork van de fiets af. De fatbiker werd gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens getuigen lette hij niet goed op en keek hij op zijn telefoon. Van 27 tot en met 29 mei wordt het opstelterrein bij station Alkmaar gerenoveerd. De Wognumse buurt is dan ter hoogte van het opstelterrein afgesloten voor verkeer. De parkeerplaatsen en bedrijven blijven bereikbaar. Daarna wordt van 30 mei tot 1 juni schadeherstel aan de spoorbrug over de N242 in Heerhugowaard gedaan. Deze weg is dan afgesloten en verkeer zal moeten omrijden. Een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een drugslab in de Rijp heeft er een beschuldiging bij gekregen. Dat bleek bij een tussentijdse zitting. Eerder werd hij al verdacht van betrokkenheid bij ecstasyproductie, het in bezit hebben van 2900 ecstasypillen en 141 gram cocaïne. Nu blijkt dat hij ook bijna 5 kilo ketamine in zijn bezit had. En dit is verboden zonder medische registratie. De zaak van de verdachte wordt op 30 juli inhoudelijk.

gemarteld. Justitie wil dat 3 verdachten van de dood van de 18-jarige Freek Postma uit Alkmaar langer vast blijven zitten. Dat bleek gisteren bij de rechtbank in Alkmaar. Freek werd in november 2023 doodgeschoten bij een woning aan de Baansingel. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een uit de hand gelopen ripdeal in het drugsmilieu. Vandaag beslist de rechtbank over de voorlopige hechtenis van de 3 verdachten. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zondag 14 juni vindt de jaarlijkse jeugdsportdag plaats op de voetbalvelden van Duinrand S. Alle kinderen van 6 tot en met 13 jaar kunnen gratis meedoen aan dit sportieve evenement. Mede dankzij de bijdrage van lokale sponsors.
2: Self-destructing little girl, pick yourself up.

lief, hè? Zo'n plaatje. Maria Mena en All This Time hier bij Radio 80. Om 9 minuten van 5 in de Good Afternoon Show. We gaan nu luisteren naar een plaat waarmee de Pet Shop Boys echt doorbraken in de jaren 80. En dat was in 1986 om precies te zijn. Dit is The West End Girls bij Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de Noord-Hollandse wegen. 180 kilometer file bij elkaar. Heeft natuurlijk ook te maken met het slechte weer. Op de A2 Amsterdam Den Bosch. Half uur vertraging tussen Apkoude en Utrecht Centrum. 17 kilometer file daar. Kwartier extra reistijd op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 6 kilometer file. Werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 16 kilometer file tussen knopen de Rotterpolderplein en Akersloot. Kost je een uur extra. En dan nog de A22 Velsenbeek. Beverwijk. Bij Beverwijk 3 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Good afternoon met Bart.
5: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

78 kaartjes uitblazen. Ze is 78 jaar geworden. Slave to the Rhythm. Deze komt uit de jaren 80 van deze jonge dame. We gaan nu luisteren naar Direct. Hier is I Won't Fall in de Good Afternoon Show op deze druilerige dinsdagmiddag.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: PCC-leerlingen hebben zich ook dit jaar massaal ingezet om geld in te zamelen voor het goede doel. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De PCC-actiedag 2026 heeft het recordbedrag van 35.408 euro opgebracht voor Villa Joep. Op maandag 11 mei overhandigden de leerlingen vanuit verschillende vestigingen van het PCC officieel de cheque aan Joyce van Meij, vrijwilliger van Villa Joep.

Gewoon zo'n lekkere plaat, zo'n niks aan de hand nummer. Waar je vrolijk van wordt, de Stalin Vocal Band en de Afternoon Delight. En dat is het nu op dit moment uiteraard. Hier is Nieke Costa en On My Own.

0: Show. Tot zo. Na de break en headlines.
1: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
2: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is enorm druk op de Noord-Hollandse snelwegen. 170 kilometer file bij elkaar. 20 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Muiden 6 kilometer. A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum. De kop van 17 kilometer file met 40 minuten vertraging. Verderop tot aan knooppunt Everdingen rijdt het ook langzaam op de A2... met nog eens een uur extra vertraging. A5 Hoofddorp Amsterdam. Half uur vertraging voor de aansluiting met de A10... in de vorm van 8 kilometer file. Werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar, een uur vertraging tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Kooimeer. De andere kant op is de vertraging 40 minuten op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest rijden er langzaam. Verder nog een half uur vertraging op de A10 als je vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein rijdt. 10 kilometer file tussen Amsterdam Centrum en Landsmeer. Half uur vertraging op de A22 Velsen-Beverwijk bij Beverwijk. En een half uur vertraging op de N208 Sassenheim-Velsen bij de aansluiting met de A22 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Heerhugowaard is cameratoezicht ingesteld aan de Zaan in de Rivierenwijk. Dat heeft burgemeester Maarten Poorter besloten na onrust en meerdere incidenten bij woningen in de straat. De camera's hangen er sinds gisteren en blijven maximaal een maand staan. Omwonenden zijn op de hoogte gebracht van dit besluit. De maatregel moet zorgen voor meer veiligheid in de buurt en nieuwe verstoringen voorkomen. Het percentage winkelpanden in Alkmaar dat leeg staat is vorig jaar gedaald van 9 naar ruim 6%. Dat blijkt uit onderzoek. Alkmaar gaat tegen de trend in. Het gemiddelde voor de 40 grootste steden steeg naar 11%. De daling heeft grotendeels te maken met nieuwe retailers, maar sommige winkelruimte kregen een herbestemming. Volgens onderzoeker Locatus is 6% leegstand ideaal, omdat er dan nog ruimte is voor nieuwe ontwikkeling. In de Boeggemeente is over 2024 63.000 euro aan onrechtmatig gedeclareerd zorggeld ontdekt. Dat blijkt uit het jaarverslag van de toezichthouders op de WMO en de jeugdzorg. Daarvan is een kleine 12.000 euro teruggevorderd. De rest was gedeclareerd door 2 inmiddels failliete zorgaanbieders. Over 2025 is sowieso ruim 26.000 euro onrechtmatig gedeclareerd. Er loopt nog onderzoek naar 5 zaken met een totaalbedrag van 120.000 euro. Een fietser is gistermiddag aangereden door een automobilist op de Dijmoslaan in Heerhugowaard. De bestuurder is aangehouden omdat hij mogelijk onder invloed was. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en de fietser is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen is niets bekend. Door het ongeluk was de Westtangent richting Alkmaar tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

80 voor de kust en Duinstreek om 9 minuten over half 6 in de Good Afternoon Show op deze druilerige dinsdagmiddag. Nu met Van Velsen en Baby Get Higher. Blijf lekker luisteren tot aan 6 uur.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De historische begraafplaats aan de Ruïnelaan in Bergen kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1864. Hoewel de begraafplaats al in 1920 werd gesloten, is het terrein uitgegroeid tot een gemeentelijk monument met grote cultuurhistorische waarde. Vrijwilligers van de historische vereniging Bergen zetten zich al jaren in om deze bijzondere plek te behouden.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping, de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Enorm drukke avondspits in de regio Noord-Holland. 222 kilometer file nu op de teller. Dat is deels onder invloed van de regen. Ook de werkzaamheden op de A9 doen een duit in het zakje. Laten we daarmee beginnen. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Een uur vertraging tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot. En de andere kant op vertraging van 3 kwartier op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Daar staat de file tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest. Verder 20 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Naarden. 40 minuten vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch tot aan Utrecht Centrum al 9 kilometer file. Verderop rijdt het nog eens langzaam tot aan knooppunt Everdingen met nog een uur extra reistijd. A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met de A10 9 kilometer file en 50 minuten vertraging. Na een aanrijding ligt daar olie op de weg. De rechterrijstrook is dicht. Dan naar de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Amstel 20 minuten vertraging door een kapotte auto. Die blokkeert daar 2 rijstroken. Door het probleem op de A27 en de lange files, ook file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 20 kilometer file. Vanaf Hilversum rijdt het al langzaam met een uur vertraging. Door die file op de A2 dus. Op de N201 Hilversum, Uithoorn-Hilversum. Bij Loenen een kwartier vertraging. N202 Amsterdam-IJmuiden bij de aansluiting met de A22 3 kilometer file met 40 minuten vertraging. En een half uur tijdsverlies voor het verkeer op de N208 vanuit Sassenheim naar Velsen. Ook daar staat de file voor de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Jobrooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
5: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
4: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn 100 verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het rijdt al een stuk beter door op de Noord-Hollandse snelwegen. Nog 35 kilometer file bij elkaar. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht Centrum 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Verderop voor knooppunt Everdingen nog eens file naar het zuiden op de A2. Daar is je vertraging nog een keer een half uur. Dan naar de A9 Amstelveen-Alkmaar. Werkzaamheden bij Akersloot. 20 minuten vertraging vanaf knooppunt Velsen. Op de N208 vanuit Sassenheim naar Velsen. Voor de aansluiting met A22 nog 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de

0: ANWB-verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
4: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
3: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
6: Het is weer dinsdagavond. Tijd voor twee uur lang de allerlekkerste muziek en het regionieuws. Bart Verhulst in de wereld die Verhulst heet.

Nou, deze mogen we toch wel redelijk toepasselijk noemen. Voor de hele dag een beetje regen, een beetje druilerig. Het is allemaal een beetje een ellende deze dinsdag. Maar dat gaan we gauw vergeten. Want dit is de wereld die verhoeld steekt. We zijn de hele avond voor jou in de weer tot aan 10 uur. Om dat allemaal lekker weg te spoelen met een lekkere vele platen en lekkere vele bakken koffie erbij. Wij gaan gewoon genieten van mooie muziek. Zoals deze van Sam Feather samen met Olivia Dean. It is Rain Me In.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Goed nieuws voor jonge gezinnen in Egmond aan de Hoef. Kindcentrum De Kiem, voorheen de poppenkast, heeft weer plaats voor baby's. In een veilige omgeving krijgen de allerkleinste alle aandacht om op hun eigen tempo op te groeien.

Noah Kahan deed het samen met Julia Michaels. Wat resulteerde in de plaat Hurt Somebody. Die hoorde zojuist voorbij komen hier in de wereld die verhulst heeft. Bij Radio 80 voor de kust en duinstreek op jouw dinsdagavond. Nu met de Family Stand. We dalen af naar begin jaren 90. Hier is The Ghetto Heaven.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Radio 80 Hit Dossier.

0: Radio 80 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Heerhugowaard is cameratoezicht ingesteld aan de Zaan in de Rivierenwijk. Dat heeft burgemeester Maarten Poorter besloten na onrust en meerdere incidenten bij woningen in de straat. De camera's hangen er sinds gisteren en blijven maximaal een maand staan. Omwonenden zijn op de hoogte gebracht van dit besluit. De maatregel moet zorgen voor meer veiligheid in de buurt en nieuwe verstoringen voorkomen. Het percentage winkelpanden in Alkmaar dat leeg staat is vorig jaar gedaald van 9 naar ruim 6%. Dat blijkt uit onderzoek. Alkmaar gaat tegen de trend in. Het gemiddelde voor de 40 grootste steden steeg naar 11%. De daling heeft grotendeels te maken met nieuwe retailers, maar sommige winkelruimte kregen een herbestemming. Volgens onderzoeker Locatus is 6% leegstand ideaal, omdat er dan nog ruimte is voor nieuwe ontwikkeling. In de Boeggemeente is over 2024 63.000 euro aan onrechtmatig gedeclareerd zorggeld ontdekt. Dat blijkt uit het jaarverslag van de toezichthouders op de WMO en de jeugdzorg. Daarvan is een kleine 12.000 euro teruggevorderd. De rest was gedeclareerd door twee inmiddels failliete zorgaanbieders. Over 2025 is sowieso ruim 26.000 euro onrechtmatig gedeclareerd. Er loopt nog onderzoek naar 5 zaken met een totaalbedrag van 120.000 euro. Een fietser is gistermiddag aangereden door een automobilist op de Dijmoslaan in Heerhugowaard. De bestuurder is aangehouden omdat hij mogelijk onder invloed was. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en de fietser is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen is niets bekend. Door het ongeluk was de Westtangent richting Alkmaar tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Pigback, Papa Ska, de brand new Pigback. Een van die mooie muzikale platen uit de jaren 80. Die onder andere gebruikt werd voor het jeugdprogramma Je Ziet Maar, voor de ouderen onder ons. Misschien een stukje jeugdherinnering. Maar nu luisteren naar James Bay. Hier is Hold Back the River, in de wereld die verrost heet.

Robin Schulz. Samen met Kido en All We Got. We gaan luisteren naar de meesterdrummer, annex-zanger Phil Collins. Hier is Susu Studio.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Trio Mereen brengt op zondag 24 mei een sfeervol voorjaarsconcert in het Witte Kerkje in Groet. Het ensemble speelt de traditionele Ierse melodieën op Keltische harp, viool en zang. Het concert vindt plaats in het Witte Kerkje aan de Kerkbrink 1 in Groet. Kaarten kosten €18. Kinderen tot en met 15 jaar betalen €10. Tickets zijn verkrijgbaar via www.mereentrio.com.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Donnie, deed het samen met Senna. En waar blijf je nou? Nou ja, we blijven hier bij Radio Tante voor de Kust en Duinstreek. We gaan ons opmaken voor het nieuws van 9 uur. We zijn zo weer terug met deel 2 van De Wereld Die Verhulst Heet. Laat je radio lekker aanstaan, want hier komen juist die mooie plaatjes voorbij. Zoals deze van Adina Howard. Dit is Freak Like Me. Tot zo, na 9 uur.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
2: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
1: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: RTV 80. Hier.

Alanis Morissette scoorde in de jaren 90 meerdere hits. Dit was er eentje van Thank You. We gaan nu luisteren naar Kane. Ook een hitmachine van begin 2000. It is My Best Wasn't Good Enough.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hardcore Bergen geeft op zondag 14 juni een concert in de Ruïnekerk. Van 4 uur 's middags tot 6 uur brengt het koor een mix van klassiekers en moderne nummers. Begeleid door een liveband.

Ellie Goulding en Something in the Way You Move. We gaan terug in de tijd. We gaan luisteren naar Sir Rod Stewart. Hier is The Rhythm of My Heart. In de wereld die voor ons steekt. Op jouw dinsdagavond bij Radio 80.

Mika en zijn eerste wereldwijde hit Grace Kelly. Je hoorde ze juist voorbij komen. We gaan luisteren naar Martin Garrix samen met Carolina Lyre in de wereld die verhulst heet. Dit is Smile.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Wakey, wakey!
4: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
5: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
6: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
7: Oeh, oeh, oeh, oeh.
8: Kees, ben je daar?
9: Ja? Ja?
4: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
10: Hallo.
4: Redactie@rtv80.nl.
6: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
4: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
11: En doen we het stil op de radio.
6: Apart. Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een fatbiker is vandaag tegen een auto gebotst op de Voorburggracht in Broek op Langendijk. De automobilist sloeg af naar het parkeerterrein tegenover het winkelcentrum en zag de fatbiker op het fietspad te laat. Door de harde klap brak de voorvork van de fiets af. De fatbiker werd gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens getuigen lette hij niet goed op en keek hij op zijn telefoon. Het percentage winkelpanden in Alkmaar dat leeg staat is vorig jaar gedaald van 9 naar ruim 6%. Dat blijkt uit onderzoek. Alkmaar gaat tegen de trend in. Het gemiddelde voor de 40 grootste steden steeg naar 11%. De daling heeft grotendeels te maken met nieuwe retailers, maar sommige winkelruimten kregen een herbestemming. Volgens

komt in de regio Castricum en Heiloo. Dat meldt Luchtverkeersleiding Nederland. Nachtvluchten vanaf de Polderbaan richting het zuiden gaan straks anders vliegen om de veiligheid te verbeteren. Daardoor krijgen Zaanstad en Amsterdam juist minder overlast. Het gaat om ongeveer 600 vluchten per jaar. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Een van de vele grote hits uit de jaren 80 van deze Wonder Woman Madonna. You're the Like a Virgin. We gaan nu luisteren naar Lorde. Hier is Teams in de wereld die verhulst heet. Wait till you're announced.

0: Kygo, deed samen Dance en Dancing Feet hier bij Radio 80. We dalen af naar begin jaren 90. Toen was daar Liza Stansfield. Hier is All Around the World.
1: I don't know.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Muziekschool Miele Stelle, 1000 Sterren, heeft in de Van Renescholen een goede plek gevonden. We hebben de hele bovenverdieping, zegt Carolien de Nijs. Daar is nu een naaiatelier en de decors worden er gebouwd. We werken nu toe naar de opvoering van 2 musicals. Op 23 mei spelen 23 kinderen de voorstelling Dunne Muren, Boze Buren. Om 15:30 en om 19:30 s'avonds in theaterzaal van de Bergense Scholengemeenschap. Het is een vrolijke musical over bijzondere bewoners in een rusthuis, vol vriendschap, regels en samenleven. Het is voor alle leeftijden leuk om te zien. Een week later speelt op 30 mei in het Vrijzijn Theater in Alkmaar de voorstelling Doodnormale Liefdesverhaal. Een hartverwarmende musical over een meisje uit een rare familie en een jongen uit een gewone familie. Liefde, anders zijn, elkaar accepteren. Het komt allemaal langs.

Robert van Hemert deed het samen met Donnie. En moet dat nou? Bedankt je voor het luisteren. Dit was de Wereld in Verhulstijd editie van dinsdagavond 19 mei. Voor zometeen, slaap lekker. Morgen gezond weer op.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
2: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot in Nederland is en dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
1: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wie de afgelopen tijd langs de Hoever wegreed, heeft misschien een opvallende nieuwe verschijning gezien. Naast camping De Tuintjes staat sinds kort het eerste Wijkamp kippenkar in de gemeente Bergen. Een zelfvoorzienend en verplaatsbaar kippenhok waar 249 kippenvrije uitloopeieren produceren. Voor familie Van Dam bleek het een praktische stap die goed uitpakt.
0: Radio 80.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een fatbiker is vandaag tegen een auto gebotst op de Voorburggracht in Broek op Langendijk. De automobilist sloeg af naar het parkeerterrein tegenover het winkelcentrum en zag de fatbiker op het fietspad te laat. Door de harde klap brak de voorvork van de fiets af. De fatbiker werd gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens getuigen lette hij niet goed op en keek hij op zijn telefoon. Van 27 tot en met 29 mei wordt het opstelterrein bij station Alkmaar gerenoveerd. De Wognumse buurt is dan ter hoogte van het opstelterrein afgesloten voor verkeer. De parkeerplaatsen en bedrijven blijven bereikbaar. Daarna wordt van 30 mei tot 1 juni schadeherstel aan de spoorbrug over de N242 in Heerhugowaard gedaan. Deze weg is dan afgesloten en verkeer zal moeten omrijden. Een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een drugslab in de Rijp heeft er een beschuldiging bij gekregen.

werd in november 2023 doodgeschoten bij een woning aan de Baansingel. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een uit de hand gelopen ripdeal in het drugsmilieu. Vandaag beslist de rechtbank over de voorlopige hechtenis van de drie verdachten. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Stadsagenda.
1: Move the City is op zoek naar 11 Alkmaarders voor een bijzondere theateractie. Wat als je zomaar een bankje op straat zet en iemand uitnodigt om even te komen zitten? Tijdens het gratis wijkfestival Move the City, dat dit jaar in de Hoef plaatsvindt, komt de Belgische theatermaker Dieter Mischan op zondag 14 juni met de performance Bankcontact Invasie naar Alkmaar. Deelnemers gaan samen met Mischan de wijk in, ieder met een klein bankje.

0: in je chatpraktijk Eugenie van de Veen. Dag Eugenie.
1: Hoi.
0: Leuk dat je er bent. We hebben elkaar een tijdje geleden gesproken, maar toen was je met Hartelijke Voet net begonnen, hè? Je onderneming eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat doe je nog steeds.
1: Ja.
0: En daar gaan we het zo even over hebben, maar er is wat leuks nieuws op je pad gekomen. Je bent ook verhuisd richting Callensoog, daar woon je nu ook.
1: Ja.
0: En Shalita, hè? Dat is het nieuwe horeca onderneming eigenlijk in Callensoog sinds een half jaar ongeveer.
1: Dat klopt.
0: En dan ben je leidinggevende geworden.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, mijn roots liggen al in de horeca. En dit is een heel mooi nieuw restaurant. Dus ja, het is ontzettend leuk om daar te mogen zijn. Wat we daar doen, ja, we hebben een Mexicaanse keuken. Een hele vrolijke, frisse uitstraling. Ja, en de warmte van de zon, die voel je zomer en winter altijd in Chulita.
0: Ja.
1: En Chulita is eigenlijk altijd zomer. En we zijn gespecialiseerd in Mexicaanse keuken. Met authentieke gerechten. En ik zou zeggen, hoort zegt het voort.
0: Ja. Kom een keer langs.
1: Ja.
0: Sowieso. En mocht je minder te been zijn, is ook geen probleem. Het is een lift naar de toiletruimte. Beugels bij de toilet. Dus alles is aanwezig bij jullie ook eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Je kan, je krijgt een stukje begeleiding mee naar beneden toe met de lift. En je kan dus ook gewoon netjes naar het toilet daar zo. En dan word je weer omhoog geholpen, ook weer met de lift. Ja. En kan je weer aan tafel.
0: Ja, dat moet geen drempel zijn voor mensen nu dan in ieder geval.
1: Nee, inderdaad.
0: Om niet te komen. En inderdaad, de hapjes zijn heerlijk, moet ik zeggen. En het is allemaal niet gelukkig al te groot, hè?
1: Nee, nou, het concept is als volgt ook. Wij hebben een kaart waaronder ook grillgerechten staan. We zijn gespecialiseerd in taco's. En het concept is shared dining. En mensen kennen dan wel bijvoorbeeld tapas van de Spaanse restauranten.
0: Ja.
1: Maar bij ons werkt het iets anders. Onze gerechten zijn zo opgebouwd dat je ze makkelijk kunt delen. Dus bijvoorbeeld als je taco's bestelt, dat zitten drie op een rij. Worden die geserveerd. Eén voor jezelf, twee om te delen. Als je een quesadilla bestelt die lekker gevuld is met chicken tinga of een beef, nou ook hartstikke lekker, is die ook al opgedeeld. En vervolgens als je iets van de grill bestelt, kan je dat ook allemaal delen. En zo is elk gerecht makkelijk opgebouwd om ook weer makkelijk uit elkaar te halen en samen te tafelen.
0: Ja, leuk.
1: En op deze manier leer je eigenlijk de Mexicaanse keuken op een andere manier kennen. Doordat je ook niet meer nadenkt over voorhoofd of nagerecht. Je bestelt eigenlijk op dat moment wat je lekker vindt en zegt van nou, hey, dit calamares lijkt me lekker. Ik neem wat taco's en ik neem een fajitas de pollo. Dat is een sizzling pannetje met kip. Dat komt allemaal op tafel. Je krijgt wat kleine borden. En je gaat dat lekker delen met elkaar.
0: Deze,
1: en zo leer je dus meerdere smaken kennen.
0: Ja, en zoete aardappel, hè? Ook dat.
1: Ja, dat hebben we ook inderdaad. Ook lekker begeleidend gerecht. Ja, en de gewone frietjes. Dat zijn bij ons dan Tijuana fries met Mexicaanse kruiden. Ook allemaal erg lekker. En zo zijn er voor elk wat wils op tafel te krijgen.
0: Ja.
1: Mensen kunnen ook terecht bij ons als we glutenvrij willen eten. En de taco's zijn bijvoorbeeld al van zichzelf glutenvrij. En weet je, vele mogelijkheden zijn bespreekbaar. Ook lactosevrij. Dus weet je, het is voor elk wat wils is er wat te krijgen.
0: Dus ook schroom niet als je een allergie hebt. Meld het gerust, want dan kunnen jullie daar rekening mee houden.
1: Ja, zeker kunnen we rekening mee houden, inderdaad.
0: Mooi. En je zijn ook nog in de prijzen gevallen, hè, onlangs. Voor de toegankelijkheid, toch?
1: Ja, klopt. We hebben een bronzen certificaat gekregen voor de toegankelijkheid voor mensen die minder valide zijn. Dus,
0: dat is wel een opsteker, toch?
1: Dat is zeker een opsteker. Ja, en vooral voor de mensen die dat ook nodig hebben. En op deze manier begeleiding kunnen krijgen bij het feit om ook lekker te kunnen eten.
0: Ja.
1: En plezier te kunnen maken met mensen om hen heen.
0: En in zo'n korte tijd al in de prijzen vallen. Dat is al een cadeautje op zich, vind ik.
1: Nou ja, zeker.
0: Ja.
1: Dat is het ook.
0: Ja.
1: Ja, we zijn net een half jaar geopend. Dus we zijn in ontwikkeling met allerlei dingen.
0: Ja,
1: natuurlijk in Mexicaanse stijl.
0: Ja, Leuk.
1: En dat kan je vinden op onze website van Julita. Dus ik zou zeggen, kijk er eens op en meld je aan.
0: Ja, Julita en Kans Oog. En ja. Dan vind je hem ook zo. En ook andere informatie staat er allemaal op.
1: Zeker.
0: Ja, leuk. En nou, wat ik net al zei, Hartelijke Voet is je andere onderneming. En daar hebben we het verleden nog over gehad, toen je net er redelijk gestart was. Maar eventjes, de Hartelijke Voet, wat doe je dan bij de mensen?
1: Nou, de Hartelijke Voet, dat is mijn tweede liefde. De eerste liefde is de horeca en de tweede liefde is de voetenwerk. En waarmee ik mensen help te ontspannen. Kijk, het zenuwstelsel heeft heel veel te verduren in ons leven. En ja, alle spanningen worden opgeslagen in ons lijf. En op de manier met voetreflextherapie of voetmassage, want mensen komen ook met voetklachten of beenklachten bij mij. Ja, probeer ik de mensen te begeleiden naar verlichting in voeten en benen. En doordat je met de voeten en de benen aan de slag gaat, krijg je een heel verlichting in het hele lijf. Ja. En ook weer ruimte in je hoofd.
0: En juist ook in deze roerige tijden denk ik dat het nog belangrijker is.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, dat merk je wel echt. Mensen weten soms geen raad meer met het eigen lijf. En ik zeg altijd, als je het lijf leert te ontspannen, ontspant je geest ook.
0: Ja.
1: En krijg je weer ruimte voor andere zaken. En ja, de dingen mag je loslaten. En waar ik zelf heel erg in geloof, is in de kracht van water. Dus mensen starten altijd op met een opgieting in een magnesiumbad bij mij. En die opgieting gaat over voeten en benen.
0: En het is niet zomaar een voetenbadje.
1: Nee, het is niet zomaar een voetenbad. De aanraking begint natuurlijk al door het water. En daarna vervolgens met mijn handen in het water, waarbij ik de voeten en de benen ook scrub en al wat impuls ga geven. Dat werkt heel ontspannend onder begeleiding van muziek ook. En daarna gaan ze naar de volgende behandeling. En dat is dan of voetreflextherapie, een voetmassage of een spa-pedicure.
0: Spa-pedicure?
1: Ja. Ja, ook erg lekker. Ja, verzorging van de voeten is heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: En dat is vaak een heel erg ondergeschoven kindje bij heel veel mensen. En ja, we staan er de hele dag op.
0: Ja, je hebt ze de hele dag nodig eigenlijk.
1: Nou, in principe wel.
0: Om van A naar B te kunnen. Dus,
1: ja. En wat ik ook doe met mensen, dat is een rust- en hersteltrajecten. En daarbij komt het zenuwstelsel aan bod in het feit dat je echt goed leert ontspannen. Je krijgt wat begeleidende tips. We gaan ermee aan de slag tijdens de behandeling. En je zal merken door vertraging in het leven, wat je dan eigenlijk in 3 keer achter elkaar leert. En dat gaat toepassen in je dagelijks leven. Dat gewoon enorm helpend is om jezelf weer tot rust te brengen. Want eigenlijk mogen we dat weer opnieuw gaan leren. En gaan toepassen in ons leven.
0: Alles gaat snel tegenwoordig en haastig. En sommige mensen kunnen dan moeilijk de rust weer vinden om weer verder te kunnen. Dus dan is dit een hele mooie optie. Zou een mooie optie kunnen zijn.
1: Ja, zeker. Kijk, en weet je, ik zeg altijd, met mijn werk wat ik doe, breng ik lichaam en geest in beweging. En ik ben zelf ook altijd graag in beweging. En dat is op de dansvloer, zeg maar, op de werkvloer.
0: Ja.
1: Bij de Mexicaan. Vrolijke muziek, daar word ik heel blij van. En muziek draagt bij. En ook met de Hartelijke Voet. En overigens, ik ben niet de zelfstandige ondernemer van de Mexicaan. Hè, dat duidelijk is. Want dat is
0: je bent alleen leidinggevende.
1: Ja, dat is het enige wat ik doe. En ik hoop daarmee mijn bijdrage te leveren aan vrolijkheid en blijdschap. Want ik denk dat er veel meer van dat mag zijn in het leven.
0: Ja, vind ik ook.
1: Ja. En doordat mensen meer in de ontspanningssituatie terechtkomen. Ja, er is al zoveel last in ons leven.
0: Ja.
1: Hè, laten we dat kunnen verlichten door onder andere voetreflextherapie, wat ik dan geef.
0: Ja. Bij de Hartelijke Voet op je website kunnen we ook alles vinden, hè?
1: Precies, ja. Daar staan de behandelingen aangegeven en wat meer uitleg over de zaken. En mensen kunnen natuurlijk altijd een mailtje sturen of een WhatsApp is ook helemaal prima. En ik, als mensen bellen, ik probeer altijd binnen 24 uur terug
0: te geven.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Nou, heel veel plezier en succes met alles, Eugenie.
1: Ja, hey, en dankjewel, Lisette, dat ik hier bij je mag zijn.
0: Ja,
1: en,
0: graag gedaan.
1: Ik zie je graag weer bij de Mexicaan komen.
0: Ik kom helemaal gezellig. Dat lijkt me gezellig.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, hè.

0: het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: 60 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Zenuwachtig voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te